0: van afgelopen week. Another, rechtstreeks uit Amsterdam. And Talk to You.
1: The International Charts.
2: Chart Internationaal.
1: Chart Internationaal.